0: Zwei weitere Tex-Mex-Titel, da haben wir aus den Niederlanden Dwayne Verheyden und Tex-Mexplosion heißt die Band. Prenda del Alma, eine Live-Aufnahme. Und dann Freddy Fender und die Bellamy Brothers mit Save the Last Dance for Me.
1: We pakken ons even allemaal armen in arm. En dan gaan we even van links naar rechts. We gaan even zwaaien naar de cameraman. Een kushandje ook nog ergens voor toe, zoals ik zag. Door begonnen we eens een keer te bie. Een hele bekende melodie. Een heel lief meertje uit Maastricht. Heet het alles voor u gezongen. Je kent de tekst allemaal. Veer doen het even in het Spaans. Maar geef ons graag van ons metzingen. Prenda de Alma!